0: mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio
1: 97.3 Rahama Radio.
2: Rahama Radio.
3: Mita 97.3 zangon FM.